wat ik dan nooit veel. Hij brengt me op in reine weide en laat me bij fresh en water ruien. Hij heeft mijn zeil niet gekroft. Hij leidt me op je rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik ook dat je diesteren tol en beeld is schoot en go, vrijst ik geen oinslek, dan du was bij mij. Den Stock in deiner Stadt sind mein Trost. Du merkst für mich in der Schreit, so dass meine Feen dort seinen. Du jetzt mich eilt auf dem Kopf, mein Kuffel rand eben. Sag ja, wort deiner Standhoff die Leib mit mir seinen, solange ich lebe, und ich war immer in den Herren sein Haus wohnen blieb.

zinnen, dat wens ik ook ons alle. Dat wij tenen zijn, zo'n triste, dat men in ons Jezus zit. Dat men ziet dat wij ook zo handelen en zo wandelen als Jezus dat wij. En dat wij ook alle zo tenen zijn, op deze eed al een beeld, een afbeeld van Jezus.